kumere gitare ya kubo boega utegeje kugo tena bata ya utoro boka ere rekana baraba kudeka lirana baraba.